0: een Duitse maagd uit Amsterdam-Zuid.
1: O, Kovac,
0: die mocht van haar mevrouw niet uit.
1: O, Kovac,
0: kapelmeister, ik bitte Sie.
1: O, Kovac,
0: ach, spiel doch mal, Marie.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: December Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met de Fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.